0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
4: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
8: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
7: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
9: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
7: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer. Op werkdagen tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS de stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Mee Dichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij website van BA Groep.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Dat is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer nodigt inwoners uit om te reageren op plannen voor een nieuwe locatie voor de Wagenmakerschool op het sportpark, op de plek waar nu de judoclub staat. Het huidige judopand zou worden vervangen door een kindcentrum met een sportief profiel, waarin de judoclub een lesruimte terugkrijgt als huurder. De club staat niet onwelwillend tegenover het idee, mits het energiekostenbesparingen oplevert. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam komen hulpverleners eind deze maand bijeen in het stadion van FC Volendam om ervaringen te delen en erkenning te vinden. Het initiatief komt van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld en treedt reacties van IC-verpleegkundigen tot politieagenten. Bij de brand in café Het Hemeltje op Oud en Nieuw, 2000 tot 2001, kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond. Op 4 mei werd bij Scheepswerf Groot in Edam een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan verzetstrijder Manus Groot. De werf diende tijdens de oorlog als schuilplaats voor wapens, verborgen in een diepe put onder een zwaar aanbeeld. In de aangrenzende winkel van zijn ouders werden handgranaten en munitie verstopt in verfblikken, dichtgepakt om ze onopvallend te maken voor transport naar verzetsgroepen in de regio. Manus Groot was lid van Knokploeg Waterland.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het is vandaag de laatste mooie en bovenal warme dag. Deze Goede Vrijdag geeft temperaturen van 22, 23 graden en de wind ruimt van oost naar zuidoost. Het is een matige wind. Het is nog overtuigend zonnig. Later in de periode komt er geleidelijk wat meer bewolking. Het weekend gaat anders verlopen in Edam-Volendam. De bewolking neemt op zaterdag toe. Later op de dag met name valt een aantal buien. En ook de zondag geeft enige tijd regen. De wind gaat om naar zuidwest op de zaterdag, geldt ook voor de zondag. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 16. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem staat file tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tot en met 17 mei staat de binnenstad van Purmerend in het teken van de jaarlijkse voorjaarskermis. Met circa 50 attracties, verspreid over de Koemarkt, Schapenmarkt, Bolwerk en omliggende straten, is het een van de grootste publieksactiviteiten van de regio, voor alle leeftijden. Voor doelman Keine van Oefelen is het seizoen voor FC Volendam ten einde. Hij liep een enkel blessure op tijdens het duel tegen SC Heerenveen en viel na een uur spelen uit. Van Oefelen sluit naar verwachting aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Leuke radio en tv. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
3: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer. Op werkdagen

0: tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS de stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Mee Dichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij website van BA Groep.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is vandaag de laatste mooie en bovenal warme dag. Deze Goede Vrijdag geeft temperaturen van 22, 23 graden en de wind ruimt van oost naar zuidoost. Het is een matige wind. Het is nog overtuigend zonnig. Later in de periode komt er geleidelijk wat meer bewolking. Het weekend gaat anders verlopen in Edam-Volendam. De bewolking neemt op zaterdag toe. Later op de dag met name valt een aantal buien en ook de zondag geeft enige tijd regen. De wind gaat om naar zuidwest op de zaterdag, geldt ook voor de zondag. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 16. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
9: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE TV.
10: Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

morgen de laatste werkdag van de week. En dus ook de laatste aflevering van het Koffiemagazin van deze week. Dus lekkere koffie tussen nu en 12 uur. En ik voor je klaar liggen. Elke dag.

Wat is in en wat is uit op deze vrolijke vrijdag? Zelf je eigen tuinkruiden kweken in de tuin, dat is in. En het dragen van een dure merktas, dat is uit vandaag. You can

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 4 mei werd bij Scheepswerf Groot in Edam een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan verzetstrijder Manus Groot. De werf diende tijdens de oorlog als schuilplaats voor wapens, verborgen in een diepe put onder een zwaar aanbeeld. In de aangrenzende winkel van zijn ouders werden handgranaten en munitie verstopt in verfblikken, dichtgepakt om ze onopvallend te maken voor transport naar verzetsgroepen in de regio. Manus Groot was lid van Knokploeg Waterland. Voor doelman Keyne van Oevelen is het seizoen voor FC Volendam ten einde. Hij liep een enkel blessure op tijdens het duel tegen FC Heerenveen en viel na een uur spelen uit. Van Oevelen sluit naar verwachting aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is vandaag de laatste mooie en bovenal warme dag. Deze Goede Vrijdag geeft temperaturen van 22, 23 graden en de wind ruimt van oost naar zuidoost. Het is een matige wind. Het is nog overtuigend zonnig. Later in de periode komt er geleidelijk wat meer bewolking. Het weekend gaat anders verlopen in Edam-Volendam. De bewolking neemt op zaterdag toe. Later op de dag met name valt een aantal buien. En ook de zondag geeft enige tijd regen. De wind gaat om naar zuidwest op de zaterdag, geldt ook voor de zondag. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 16. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Veel bedrijven zijn tegenwoordig bezig met cybersecurity. En dat is maar goed ook. Maar wist je dat de eerste spam-e-mail heel lang geleden pas werd verstuurd? Namelijk op 3 mei 1978. Toen gebeurde dat voor het eerst. En het mailtje prees een nieuwe computer aan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

op deze vrolijke vrijdag op bezoek van Martine Langhorst. Aankomende maandag is er weer nieuwe Koffie Top 3. En wellicht zit jij daarin als je me even laat weten wat je drie favoriete koffie is zijn. En die kun je mailen naar marcel.bak@ftclove.nl. En wie weet zit jij dan op maandag in de Koffie Top 3.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer nodigt inwoners uit om te reageren op plannen voor een nieuwe locatie voor de Wagenmakerschool op het sportpark. Op de plek waar

0: nu de judoclub staat. Het huidige judopand zou worden vervangen door een kindcentrum met een sportief profiel, waarin de judoclub een lesruimte terugkrijgt als huurder. De club staat niet onwelwillend tegenover het idee, mits het energiekostenbesparingen oplevert. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Mee Dichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij-website van BA Groep. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam komen hulpverleners eind deze maand bijeen in het stadion van FC Volendam om ervaringen te delen en erkenning te vinden. Het initiatief komt van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld en treedt reacties van IC-verpleegkundigen tot politieagenten. Bij de brand in Café Het Hemeltje op Oud en Nieuw, 2000 tot 2001, kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

the girls. Uh-huh. And have we got no

Dat we sportief zijn in de gemeente, dat is natuurlijk al wel bekend. Kijk maar naar de vele sportverenigingen van handbal, voetbal, turnen en al die andere zaken. Dus dat is goed nieuws. Maar er is nog meer opvallend nieuws. Want uit onderzoek is gebleken dat 67% van de inwoners van de gemeente Edam-Volendam minimaal één keer per week de fiets pakt.

De provinciale weg, de N247 richting Amsterdam, is afgesloten voor al het verkeer. En mensen, dat gaat nog volgende week ook de hele week duren. En daarna is de ellende weer over. De weg is bij Monnikendam afgesloten en je wordt omgeleid via de A7. Dat leidt tot vertraging, zeker in de ochtend en in de avondspits. En je moet sowieso omrijden. Dus hou rekening met extra reistijd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer nodigt inwoners uit om te reageren op plannen voor een nieuwe locatie voor de Wagenmakerschool op het sportpark, op de plek waar nu de judoclub staat. Het huidige judopand zou worden vervangen door een kindcentrum met een sportief profiel, waarin de judoclub een lesruimte terugkrijgt als huurder. De club staat niet onwelwillend tegenover het idee, mits het energiekostenbesparingen oplevert. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Meedichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij-website van BA Groep. Tot en met 17 mei staat de binnenstad van Purmerend in het teken van de jaarlijkse voorjaarskermis. Met circa 50 attracties, verspreid over de Koemarkt, Schapenmarkt, Bolwerk en omliggende straten, is het een van de grootste publieksactiviteiten van de regio, voor alle leeftijden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

ons bij de gedachte van vandaag. Je bent zo oud als de ander je voelt. Denk daar maar over na. Ik wens je vast een heel mooi weekend. Maak er wat van, ook van deze vrijdag. En heel graag tot maandag. 9 uur met de koffie in dit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk-Oost 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer. Op werkdagen tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS De Stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. Voor doelman Keijne van Oefelen is het seizoen voor FC Volendam ten einde. Hij liep een enkel blessure op tijdens het duel tegen SC Heerenveen en viel na een uur spelen uit. Van Oefelen sluit naar verwachting aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 4 mei werd bij Scheepswerf Groot in Edam een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan verzetstrijder Manus Groot. De werf diende tijdens de oorlog als schuilplaats voor wapens, verborgen in een diepe put onder een zwaar aanbeeld. In de aangrenzende winkel van zijn ouders werden handgranaten en munitie verstopt in verfblikken, dichtgepakt om ze onopvallend te maken voor transport naar verzetsgroepen in de regio. Manus Groot was lid van Knokploeg Waterland.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het is vandaag de laatste mooie en bovenal warme dag. Deze Goede Vrijdag geeft temperaturen van 22, 23 graden en de wind ruimt van oost naar zuidoost. Het is een matige wind. Het is nog overtuigend zonnig. Later in de periode komt er geleidelijk wat meer bewolking. Het weekend gaat anders verlopen in Edam-Volendam. De bewolking neemt op zaterdag toe. Later op de dag met name valt een aantal buien en ook de zondag geeft enige tijd regen. De wind gaat om naar zuidwest op de zaterdag, geldt ook voor de zondag. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 16. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Straks hoor je graaien.
7: Nu luister je naar Scudder in de Middag met Jurre Bos.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken. Het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer. Op werkdagen tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS De Stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam komen hulpverleners eind deze maand bijeen in het stadion van FC Volendam om ervaringen te delen en erkenning te vinden. Het initiatief komt van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld en treedt reacties van IC-verpleegkundigen tot politieagenten. Bij de brand in café Het Hemeltje op Oud en Nieuw, 2000 tot 2001, kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
11: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Meedichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij website van BA Groep.

0: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het ultieme weekendgevoel beleef je hier bij de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Vanmiddag openen we met Abbe en Voulez-vous.
1: Ja, het hartstikke idee. Daar zijn we weer, joh.
0: Daar zijn we weer, de vrijdagmiddag. Ik heb het gevoel dat ik jou gistermiddag nog sprak, maar het is toch alweer een week geleden, Dick.
1: Het is zeker een volle week.
0: Ja.
1: Was je nog binnen de landsgrenzen, grote vriend, afgelopen week?
0: Nee, we zaten... Opnames hebben we gemaakt voor de beste zangers. Nieuwe seizoen. Heel gaaf geworden.
1: Oh.
0: Ja. Dus...
1: Ik ben benieuwd.
0: Half augustus.
1: We moeten weer zo lang wachten.
0: Ja. Mensen gaan op vakantie en alles. Dus zonde toch.
1: Dus, en moet er gemonteerd worden ook nog?
0: Ja.
1: Wil jij dat doen of wordt dat gedaan?
0: Nee, wordt gedaan. Dus we kijken het wel na.
1: Ja.
0: Gaat wel nakijken.
1: Ja.
0: Dat wel. Ja. Dus lekker.
1: Nou, een hele week achter ons en een... prachtig maagdelijk weekend voor ons.
0: Als jij nou even vertelt wat er allemaal gebeurd is deze afgelopen week, geen idee. Dus praat me lekker even bij je de komende 3 uur.

0: Her Anton en hallo. Hallo zeggen wij ook.
1: Nou, goedemiddag. Ja, zeker. Goedemiddag. Fijn dat je luistert. Lekker dat je weer hebt afgestemd op de LOVE.
0: En zo is het maar.
1: Love of the Foof.
0: De Foof.
1: Ja. Had het daarvoor ook nog een naam? Of
0: Flow.
1: De Flow, hoor, de Flow ook nog.
0: De Flow, ja. De Foof.
1: En daarvoor?
0: Nee, dat was ik nog niet.
1: Nee, maar was er niet... het is toch een samenvoegsel van allerlei...
0: De Foof en de Flow.
1: Illegale piraten.
0: Ja, Foof, Flow en Radio Hutsenfluts.
1: Hutsenfluts.
0: Gerrit-Jan heeft me wel.
1: Wat had Gerrit-Jan eigenlijk? Waar zat hij bij?
0: Ja, die is... Ja.
1: Zat hij bij de Flow, de Foof?
0: Nee, die had weer iets anders.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, het is zijn eigen weer, hè?
0: Ja.
1: Zo kennen we hem weer,
0: hè? Ja. Zo is het maar in.
1: Dat is heerlijk. Een maagdelijk weekend voor ons. Het weertje wordt zoals het weer altijd is. En je kan er geen reet aan doen. En dat willen we ook eigenlijk niet. Maar we kunnen er wel van genieten.
0: Ja, morgen.
1: In alle vormen.
0: Trouwens, vandaag ook heerlijk weertje. Morgen 20, 21 graadjes hier in Waterland.
1: Uitstekend.
0: Dat zeg ik.
1: Mark Putto brengt het nieuws heel duidelijk altijd. Dus dat hebben we ook weer mooi gehoord.
0: Ja. Sorry, ik wil er wat op zeggen, maar ik ga het even niet doen. Miles Smith, nu uit de speakers van je radio. Dit is My Mass, nieuwe single.

0: Gewoon uit ons eigen lage landen. Son Mieu. Feels like.
1: Ach, heerlijk. We hebben er nog naar gekeken of Sommieu afgelopen dinsdag acte de présence gaf bij het bevrijdingsfestivalen.
0: Ja,
1: door heel Nederland was er gewoon feest vieren. Ik zat bij de opdrachtgever en die zei, ja, leuk dat je hier morgen verschijnt, maar het pand is gewoon dicht.
0: Oh, wat lekker.
1: Ik zeg, nou, fijn dat ik de memo heb gekregen, ook nat.
0: Ja.
1: Dus dat. Maar wel, de keuze was weer buitengewoon reuze. Zwolle is onze plek al een paar keer achter elkaar.
0: Hoe kon je terecht in Zwolle?
1: Nou, dat heeft alles te maken met de line-up die ze daar verzinnen.
0: Oké.
1: Ja, dan doen ze toch...

0: weer. Dat is echt. Het is echt gewoon geweldig. Hanna May trad ook op.
1: Mm.
0: Ja, ik val niet in de doelgroep. Maar mijn god, ze wist echt gewoon al die jeugd gewoon in beweging te krijgen.
1: Ja.
0: Echt heel knap. Ik zeg, moet je nou eens horen wat hier gebeurt, joh.
1: Ja.
0: Ja, gewoon, dat is echt geweldig. Dus dinsdag was echt super de puper. Wat een dag.
1: Dat zie ik aan je. Ja.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Voor doelman Keijne van Oevelen is het seizoen voor FC Volendam ten einde. Hij liep een enkel blessure op tijdens het duel tegen SC Heerenveen en viel na een uur spelen uit. Van Oevelen sluit naar verwachting aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 4 mei werd bij Scheepswerf Groot in Edam een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan verzetstrijder Manus Groot. De werf diende tijdens de oorlog als schuilplaats voor wapens, verborgen in een diepe put onder een zwaar aanbeeld. In de aangrenzende winkel van zijn ouders werden handgranaten en munitie verstopt in verfblikken, dichtgepakt om ze onopvallend te maken voor transport naar verzetsgroepen in de regio. Manus Groot was lid van Knokploeg Waterland. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Elke dag bij jou. Dit is het Graaiencafé.

0: Pato Banton, ken je deze man nog? Ja, Baby Come Back. Speelde regelmatig mee met UB40. Ja. En toen dacht hij, nou...
1: Kan er zelf ook al eens hoor. Dat hoef ik niet te delen.
0: Nee.
1: Want die grijpt graag handjes van UB40.
0: Ja, er zijn nu ook twee UB40 bands. Hè? Dus als je naar een festival gaat, kijk even welke UB40 je hebt. Je hebt namelijk de UB40 band met originele bandleden. En krijg je een andere zanger.
1: Ja.
0: Of je krijgt de echte zanger en andere bandleden.
1: Andere bandleden.
0: Ja, waarvoor kies je?
1: Ja, ik zou het niet weten.
0: Ja, ik ga voor zanger, want ik wil...
1: Ik wil de original horen.
0: Ja, ik wil
1: horen.
0: Toch dat muziek naspelen, geloof ik wel. Maar ja. Ik wil toch zijn dat... Hij heeft dat aparte soundje.
1: Ja. Over festivals gesproken, meneer Veerman. Heeft u een festivalletje in het programma als staan? Gaat u ergens naartoe?
0: Twee festivalletjes staan in het programma. Vraag me niet naar de naam, want ik ben blij dat ik jouw
1: niet
0: voornaam kan onthouden.
1: Nee, maar die heb je wel ingetekend?
0: Ja, juli, augustus, elke maand eentje. Dus, en ik ga zelfs... Echt, God behoed me ervoor. Ik ga zelfs in een tent liggen.
1: Ga je in een tent liggen?
0: Ja, dat is zoiets.
1: Dat
0: ja.
1: is bijna net zoals voor jou over Frankrijk heen vliegen.
0: Ja, door Frankrijk heen rijden. Maar lekker naar Parijs. Vakantie.
1: Tent?
0: Ja.
1: Heb je nog tips nodig voor in je tent? Ja, vergeet je bezemtje niet. Hè? Gewoon zo'n vegertje.
0: Een vegertje.
1: Voor het zand.
0: Ik schrijf mee.
1: Het zand even naar buiten. Vegertje voor het zand.
0: Voor het zand.
1: Ja, en oordoppen.
0: Dank je.
1: Ja, dat kan ik wel meenemen. Ja, dat zou ik wel meenemen.
0: Oordoppen? Ja. Ja, oké. Heb ik ook mee.
1: Extra...
0: Kan ik nog iets koud houden daar?
1: En zo'n rolletje. Ik doe even alsof ik...
0: WC-rol.
1: Ja.
0: Extra WC.
1: Ja, die
0: extra.
1: Moet je zeker bij je hebben. Want anders hoop je... Anders moet je even kijken waar staat lang gras.
0: Oh ja. Nee, dat hebben we extra WC. Ja, oké. Is ook genoteerd. Kijk, hier kan ik iets mee.
1: Dat is gewoon dat praktische is, tips.
0: Dat is prettig.
1: Echt, jongen.
0: Ja, nee. Ja.
1: En voor de rest... daarna een periode van herstel. Dus die moet je ook rekening houden.
0: Even twee dagen vrij.
1: Twee
0: extra.
1: Dagen vrij.
0: Ik had nu één dag. Twee dagen herstel.
1: Echt.
0: Ook inzetten, even een dagje extra. Oké.
1: En ik ben heel benieuwd. Ik heb ooit een gedicht geschreven op een Dixie in Oostenrijk. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat weten verzinnen als jij op de Dixie zit daar.
0: Heb je een gedicht geschreven?
1: Op de Dixie.
0: Weet je hem nog?
1: Nee.
0: Uit je hoofd?
1: Nee, die weet ik niet meer uit mijn hoofd.
0: Ah, dat vind ik jammer.
1: Ja, dat...
0: Dat vind ik jammer. Had dit nu wel perfect geweest als je nu je Dixie gedicht...
1: Concentratiegeluiden.

0: backyard building a rocket, shaping his dreams with a wrench and a socket. If only we knew how high he'd fly in the end.
1: En ook deze man stond op diverse festivals. Die vlogen ook het hele land door. Douwe Bob's laatste single, Benny. We gaan even pas maken voor het nieuws van 4 uur alweer, vriendje.
2: Heel fijn.
1: Eerste uurtje hadden we weer erop geknald. Dat gaat gewoon hard op de vrolijke vrijdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam en online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand in de regio. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Behalve op de A7 Zaanstad-Horen, daar sta je wel 10 minuten in de file tussen Zaandam en Purmerend. En iets meer oponthoud ook op de A10 bij knooppunt Koenplein. Daar is de vertraging nu ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De hand in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: tram toch voorbij. Gewoon die vrolijke vrijdagmiddag hier op de LOVJ. Hoorde je daar Fleming? Zoe?
1: Ja,
0: Zoe. Ja, is goed. Alles op gevoel. Wij doen alles op gevoel.
1: Wij doen sowieso, zeker alles op gevoel. Ik hoop ook dat jij ook gewoon een lekker weekendje aanvoelt.
0: Ja, ja, ik kreeg net nog een appje binnen. Vergeet ook die dikke keukenrol. Handig om mee te nemen als je in de tent gaat.
1: Ja.
0: Dikke. Niet van die, maar echt die... Die absorberende, neem die mee. Dus die heeft ook altijd goed geholpen.
1: Voordat je nou met een hele rugzak vol met spullen wil, je achteraf denkt van, nou ja, wat doen we hier?
0: Waarschijnlijk ga ik over de trailertje. Voor de mensen die het gewist hebben, ik ga voor het eerst kamperen. Mensen die me kennen, ik haat kamperen. Dus het hoort totaal niet bij mij. Andersom ook niet.
1: Ik weet een plek waar je kan oefenen. Dat is zeer binnenkort.
0: Mm-hmm.
1: Derde klaphek.
0: Ik heb ben ik er niet? Ja, ben ik er niet.
1: Is dat je excuus?
0: Ja. Ja. Ja. Dinsdag vliegen we weer.
1: Ja,
0: dus de andere kant op. Dus,
1: Jeetje, wat zonde. Wat had je mooi kunnen oefenen.
0: Ik ga wel even kijken. Ik ga wel even inloggen.
1: Je kan er vanmiddag ook naartoe gaan.
0: Aan de andere kant.
1: Gewoon lekker gaan staan. Gewoon oefenen met je tentje.
0: Ga je dan mee met een biertje? Gezellig.
1: Lekker. Cut my heart.

0: Supervers.
1: Afgelopen zondag hebben ze de videoclip opgenomen. Hoorden we daar de nieuwe single van de 3A's.
0: Ja. Los, vast.
2: Ja, een beetje een reggae-achtig dingetje op de achtergrond.
1: Lekker, deze ga ik mee Curaçao kapot draaien. Dus kapot draaien op Curaçao.
2: We hadden in de eerste uur hadden we het over UB40 in drie versies of twee versies verschijnt. Mocht de originele zanger een nieuw achtergrondbandje zoeken. De J's laten horen dat ze reggae ook in hun repertoire hebben.
1: Zullen we nog een wat zomers deuntje erachteraan
2: knallen? Heb je nog één in je koffertje, joh?
1: Is toch lekker weer buiten.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer. Op werkdagen tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS De Stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam komen hulpverleners eind deze maand bijeen in het stadion van FC Volendam om ervaringen te delen en erkenning te vinden. Het initiatief komt van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld en treedt reacties van IC-verpleegkundigen tot politieagenten. Bij de brand in Café Het Hemeltje op Oud

0: Nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de meeste wegen heb je niet meer dan een minuut of vijf vertraging. Behalve op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging wel 10 minuten. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij Leimuiden ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van de week online weer zo'n mini-docu gezien waarin wordt beweerd dat hij nog steeds leeft.
1: Ja.
0: Ergens in een gospelkoortje, kerkje zit. Ja, en ze hadden een man geïnterviewd en het klonk wel als Elvis Presley.
2: Oh ja.
0: Ja, dus je, op een of andere manier gaat er dat toch een beetje.
2: Misschien.
0: Het zou kunnen. Het ja. Zou, maar goed. Wel grappig. Geworden door Gina Le Elvis.
2: Elvis Rock. Elvis, ja. Ja. Dit is niet anders. Grote vriend.
0: Ja, hoi.
2: De FC gaat spannende periode tegemoet.
0: Zo, zeg dat.
2: Alle positieve gedachten gaan naar de laatste wedstrijden toe. Ja. Dat kan niet anders.
0: Nee, zeker.
2: Ze moeten.
0: Ja.
2: Geen andere optie. Dat gisteren Leendert nog even gesproken. Onze razende reporter. En in die onafvolgbare wijze doet hij dat altijd. Ja. Ik heb zei ook tegen hem. Ik zeg, je hebt af en toe gewoon niet door wat je draait. Ik vind hem echt een heel goede radioverslaggever voor voetbal. Hè? Maar
0: ja, zeker.
2: Hij heeft regelmatig, dan moet ik gewoon echt vreselijk om lachen. Ik weet niet hoe dat thuis bij jullie zit. Maar hij zit af en toe van die opmerkingen tussendoor, weet je wel. En dan, ja, dat hoor je eigenlijk nergens anders. Want overal moet het super serieus zijn. Beetje Sier de Vos. Sier de Vos. Die kan dat, ja. Die kan dat ook. Die kan dat ook. En Leender die... dan weet ik niet eens meer dat ik dat gezegd heb. Dus dan app ik hem even terug met een big smile. En dan, oh ja, dat is wel grappig.
0: Oh, leuk.
2: Ja, ja,
0: ja alle ja. Thuiswedstrijden te horen live hier op de LOVJ. Mocht je er niet bij zijn. Met het live verslag inderdaad van Leender Klein.
2: Ja, dat is ja, alleen maar fijn. Dus dat wordt nog even spannend zo, de laatste wedstrijdjes. Toi. En anders dan na competitie.
0: Na competitie, ik hoop het er niet. Nee, laten we gewoon even die alle drie erin rammen en winnen. Maar goed, de bal is rond, zeggen ze.
2: Ja.
0: Er kan altijd van alles gebeuren.

0: Heb jij, ik ken jou al je hele leven lang met een bril op. Heb jij ooit lenzen gehad?
1: Ja.
0: En waarom nu niet meer?
1: Nou, dat was denk ik 100 jaar geleden dat ik die dingen... Dus ja. Dat was echt nog alsof je thermopane gewoon in je ogen zette.
0: Oh, lekker.
1: Dus ik ga er heel voorzichtig vanuit dat de moderne lens iets minder aanwezig is. Maar ik ben gewoon een heel gevoelig mannetje, dus mijn ogen zijn extra gevoelig.
0: Ja, ik ga het kwartiertje in de weg, want ik krijg lenzen inzetles. Ik ga ze proberen. Ik ga proberen aan de lenzen.
1: Ik word
0: knettergek, bril op, bril af. En er schijnen nu nieuwste. Je weet, ik hou van nieuwe snufjes. Ja, nieuwste. Dus, ik ben
1: AI
0: heel
1: gestuurd natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Dat moet er tegenwoordig wel in.
0: Dan kan ik overal doorheen kijken.
1: Onze show is trouwens ook AI. Dus wij liggen op dit moment lekker gewoon met onze billetjes op Slobbeland. Lekker te genieten. We draaien ons nog een keer om. En AI doet dit uitstekend.
0: Doen ze zeker. Zal AI eentje van de Stones kunnen draaien? Als dit...
1: En nou, sterker nog, dat is niet eens de vraag. Dat gaat hij gewoon doen.
0: Oh, lekker. In de stars.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staat maar 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is de file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Buiten en de afrit Lelystad Airport is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl.
10: Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Je gevoelige zomerse vibes kunnen we wel gebruiken. En dan morgen kleine 20 tot 21 graden in Waterland. Kijk.
1: Ik zeg... er komt nog een ding voor je tent.
0: Nou?
1: Een licht slaapzakje. Denk
0: ja,
1: ik.
0: Die hebben we.
1: Gewoon dat
0: ja,
1: wat je wil. En je wil niet op gras liggen. Dus er moet iets onder.
0: Ja, hebben we al. Ja, ja.
1: En een andoekie.
0: Ja, met uiteraard een andoekie.
1: En dat ook een andoekie.
0: Ja, twee
1: lekker in de zon, weet je wel. Lekker
0: in de zon.
1: En meer zon.
0: Ja, ik hoor allemaal plaatsen.

0: uit 10 haalt, dan heb je het goed gedaan.
1: Zo.
0: Ja, toch?
1: 10 uit 10.
0: 10 uit 10, zeker. Paolo Nutini hier op de LOVJ. Iedere werkdag tussen 5 en 6 hebben we een soort nieuwsuur, zoals onze oom dat zegt, hè? Tussen 5 en 6.
1: Ja.
0: Ome.
1: Ome.
0: Ome.
1: Ome Klaas.
0: Ja. Wie?
1: Ik was afgeleid door mijn eigen gedachten.
0: Ik zag het aan je.
1: Ik was weg.
0: Even kijken of ik bij je ben.
1: Ja, want deze hebben we nog niet gemeld.
0: Nee, dat gaan we zo dadelijk melden. Oh, maar we gaan eerst even wat ik wil zeggen.
1: Ja, wat wil je zeggen,
0: tussen 5 en 6 veel lokaal nieuws hebben. Mocht je het gemist hebben door de dag heen. Alles in het uur gepropt. Dit is deel 1.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer nodigt inwoners uit om te reageren op plannen voor een nieuwe locatie voor de Wagenmakerschool op het sportpark, op de plek waar nu de judoclub staat. Het huidige judopand zou worden vervangen door een kindcentrum met een sportief profiel, waarin de judoclub een lesruimte terugkrijgt als huurder. De club staat niet onwelwillend tegenover het idee, mits het energiekostenbesparingen oplevert. Tot en met 17 mei staat de binnenstad van Purmerend in het teken van de jaarlijkse voorjaarskermis. Met circa 50 attracties, verspreid over de Koemarkt, Schapenmarkt, Bolwerk en omliggende straten, is het een van de grootste publieksactiviteiten van de regio, voor alle leeftijden. Voor doelman Keine van Oevelen is het seizoen voor FC Volendam ten einde. Hij liep een enkel blessure op tijdens het duel tegen FC Heerenveen en viel na een uur spelen uit. Van Oevelen sluit naar verwachting aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: ouwe afgestoft. Even gegraaid in die bakken.
1: Ja.
0: Dan gaan we over next one. Reality. Lekker. Ja, heerlijk. Hey, straks de aftrap. Leuke gasten. Ja, weet je, je hoeft niet door te scrollen. Ik denk, je mag ook even wat zeggen.
1: Je de aftrap is jij. Ja,
0: ik heb alles gedaan. Nee, ik was op dame.
1: Heb jij niet?
0: Nee, ik zat
1: helemaal niet.
0: Ik zat in het vliegtuig. Ik zat trouwens nog eens in
1: vliegtuig. Dus voor jou is het een verrassing.
0: Ja, dus ik ga straks om 6 uur lekker kijken. Jack Muren, André Stuit, Nettie. Ze zijn er weer met Date Keer. PSV-persvoorlichter Nick Tol. En Nick heeft vroeger ook nog de aftrap gepresenteerd.
1: Ja.
0: Erg grappig.
1: Ja.
0: Nou, die is iets wat gegroeid, zeg maar. Is leuke verhalen.
1: Ja.
0: En ook zanger Jan Muren te gast. Dat straks te zien op LOVJ Televisie. En natuurlijk via internet op onze stream www.rtvlog.nl. Dit is de laatste.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 4 mei werd bij Scheepswerf Groot in Edam een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan verzetstrijder Manus Groot. De werf diende tijdens de oorlog als schuilplaats voor wapens, verborgen in een diepe put onder een zwaar aanbeeld. In de aangrenzende winkel van zijn ouders werden handgranaten en munitie verstopt in verfblikken, dichtgepakt om ze onopvallend te maken voor transport naar verzetsgroepen in de regio. Manus Groot was lid van Knokploeg Waterland. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer op werkdagen tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS De Stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staan een paar korte files die niet meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Alleen op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport is het oponthoud 10 minuten. En op de A7 Zaanstad-Horen bij Weidewormer ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zij hoort bij mij, jij hoort bij mij. Zoals op de vrijdagmiddag.
1: De vrijdagmiddag, zeker.
0: Ik denk altijd donderdag, dan zit ik hier, zeg maar. Gisteren zat broer Robert Veerman nam de show over. Daarvoor grote dank nog.
1: Ja.
0: Maar wat ik merk is dat ik altijd twee schuiven openzet. Dan zit ik hier donderdagmiddag alleen.
1: Ja.
0: En dan gaat altijd jouw microfoon ook al. Nee, hij is er niet. Dat is morgen.
1: Ja.
0: Dat is morgen pas.
1: Ja.
0: Dus zo dichtbij ben je.
1: Oh, dat is ook weer waar. Ik kijk het volgen op onze eigen kanaal. En ik zie daar prachtige herhalingen langskomen. Ook van het nieuwe kinderprogramma.
0: Het programma Oh Ja.
1: Oh Ja. En dan word getriggerd, want ik dacht, hey, wie is die presentatrice ook weer? Natuurlijk. Ja. Die herkennen we.
0: Die zien we zo.
1: Die zien we zo.
0: Die zien we zo dadelijk hier zitten. Evelien Verstralen.
1: Ja.
0: Die presenteren samen met Joyce Kebout.
1: En doen ze leuk, hè?
0: Ja, het is grappig, hè?
1: Mocht je het nog niet gezien hebben, kijk gewoon heel even naar de uitzendingen terug via rtvlof.nl.
0: Perfect.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Goed, hè?
0: Ja, ik zit helemaal te kijken.
1: Je stuurde net een briefje naar mijn vriend. Kun je het af en toe eens even oplezen? Nou, bij deze.
0: Netjes. Netjes.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter,

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam komen hulpverleners eind deze maand bijeen in het stadion van FC Volendam om ervaringen te delen en erkenning te vinden. Het initiatief komt van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld en treedt reacties van IC-verpleegkundigen tot politieagenten. Bij de brand in café Het Hemeltje op Oud en Nieuw, 2000 tot 2001, kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Meedichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij-website van BA Groep.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: met een hoofdtelefoon. En riep naar mensen toe van, nou, luister even, wat geef je? Ja. Wat geef je het voor cijfers? Vond ik leuk. Vind ik leuk. Dat vind ik ook leuke filmpjes om naar te kijken.
1: Over direct marketing gesproken.
0: Ja, doet hij goed.
1: Gewoon meteen feedback.
0: Ja, extra overlievelingetje.
1: Kan hem ook zien.
0: Blanco Sofia bij de LOVJ. Ja. Tot zover deze episode van het Graaicafé. Ja. Wij zijn er twee weken niet.
1: Twee weken niet. Een vervanging.
0: Ja, mega vervanging.
1: Heb je het goed geregeld, man?
0: Ja, het is ligt er achternaam, hè?
1: Zullen we het als cliffhanger houden nog even?
0: Nee, ik ga het gewoon roepen. Ja, Robert Veerman, de komende twee weken.
1: Top radio.
0: Die zit hier met het Graaicafé en die maakt die vrijdag gezellig. Ik ga er zeker naar luisteren vanaf een andere locatie.
1: Vanuit een andere locatie.
0: Ja, een paar duizend kilometer verderop.
1: Ik zit in Wales, dus jij zit in...
0: Curaçao.
1: Ik zit in Wales. Ja, meer geld zat er niet in mijn portemonnee, dus het is bij Wales gebleven.
0: Ik zeg veel plezier en een goed weekend.
1: Fijn weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
9: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

voor My Sweet en voor Sommieu. En This Is The Moment. Ja, het moment is daar hoor. Het weekend is begonnen. Halleluja! Het was weer een ontzettend drukke week. Al praat ik even voor mezelf. Hoi, mijn naam is Evelien. En ik ben hier elke vrijdagavond voor jou. Sta ik achter de knoppen, heb ik weer heel veel lekkere, fijne, vrolijke muziek voor je klaarstaan. Om de vrijdagavond te beginnen. Het weekend in te luiden. Ik doe het allemaal. Ik ben hier voor jou vanavond. Straks hoor je hier The Weeknd en In Your Eyes. Maar eerst de Cardigans.

Je luistert naar de LOVE met elke week ook nieuwe muziek. En op vrijdag, dan is de dag dat veel artiesten een nieuwe muziek releasen. En ik zoek dan een plaatje voor je uit waarvan ik denk, dit is een bijzondere. Dit mag je niet missen deze week. En deze keer is het toch wel echt iets ongelooflijks. Ik had hem niet zien aankomen, nooit verwacht. Maar de Rolling Stones hebben nieuwe muziek uitgebracht. Ja, Mick Jagger tikt al 82 jaren aan. En toch zijn de mannen nog steeds actief in de muziek. Wordt er gewoon nieuwe muziek gemaakt, geschreven, met andere artiesten gewerkt. En je hoort ook binnen 5 seconden dat deze plaat van de Rolling Stones is. Niet te missen. Zijn stem klinkt nog als 40 jaar geleden. Ik vind het ongelooflijk. En ik vind het weer een ontzettend goede track van de Rolling Stones. De allernieuwste dus vandaag uitgekomen in The Stars.

Bella Perez, El Mundo Bailando hier op de LOVE. En de meidengroep Centerfold, ja, die scoorde hoge ogen in de jaren 80. Ze maakte muziek waaronder deze Dictator. En leuk om te vertellen is dat Rowan Moore heeft dit nummer geschreven. En in die tijd zei ze dat het ging over een dictator die de VS zou overnemen. Nou, met de kennis van nu is deze dan toch wel actueler dan ooit. Dictator.

Je hoorde CeeLo Green en Bright Lights, Bigger City. En wat je van ver haalt is niet altijd beter. Zeker niet als het om muziek gaat. En al helemaal niet als je hier gewoon vanuit de studio in Volendam een radioprogramma maakt. Want hier in de buurt wordt uiteraard heel veel goede muziek gemaakt. Onder andere de band Villa Rosie is jullie vast niet onbekend. De drummer komt hier uit Volendam, Jack Koning. De andere, de zanger en bassist, die komen wel uit andere landen. Maar dat mag de preek niet drukken, want het is gewoon een steengoede indie band met heel veel fijne muziek die jou gewoon dat weekend in gaan trekken. Philosophizing is dit

Cowbop en Mexican Sun. Ja, live muziek, live bijwonen van optredens. Ja, het is echt een grote hobby van mij. En ik zeg elk jaar weer, het is elk jaar mijn goede voornemen om dat meer te doen. Zo ook dit jaar. Dus de festivalagenda moet ingepland worden. Misschien die van jou ook. En ik vind het altijd leuk om even op de radio een opname op te zoeken van een optreden, een concert van een artiest. Met een nummer die we allemaal kennen en hoe dat dan live klinkt. Is die zanger net zo goed live als op het plaatje op de radio? Nou, in het volgende geval sowieso. Ik heb het over Huub van der Lubbe van De Dijk. Helaas zijn zij gestopt met optreden in 2022. Na 41 jaar gaat de band dus het podium niet meer op. Heel jammer voor ons, maar misschien ben je er ooit wel eens bij geweest. En heb je dit dus wel eens gehoord? Het volgende nummer, Als het golft, is weer zo mooi. Het is een metafoor. En het gaat over de golven in je hoofd. De gedachten die heen en weer gaat. En hij zegt, als het golft, dan golft het goed. De Dijk.

Wolter Kroes, haal alles uit het leven. En straks hoor je hier het nieuws van 7 uur op deze zender. Daarna nog lekker een uurtje door met Evelien op vrijdag. Met heel veel gezellige en vrolijke muziek. Ik zie bijvoorbeeld The Cats, One Republic, Suzanne Freek. Cher, alles staat er voor je klaar. Maar eerst nog Fleming en Hypnose.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
5: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
4: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

met Love and Understanding. En zojuist hoorde je de overkant met van Suzanne en Freek en Snelle. Hier op deze mooie vrijdagavond 8 mei 2026. Het is net 7 uur geweest. En jij bent er weer bij hoor. Ja, we gaan samen het weekend in. We duiken erin. Hier met alleen maar vrolijke muziek op de LOVE. Iets minder vrolijk was het nieuws dat we alweer 10 jaar geleden kregen. Toen overleed Prince. In april 2016 was het. Ja, hij werd helaas niet oud. Hij mocht maar 57 jaar worden. En nadat hij overleed, dus 10 jaar geleden in 2016... ja, dat zie je wel vaker bij artiesten, werden zijn albums weer veel geluisterd. Stegen ze naar de nummer 1 en 2 van alle lijsten. Bijvoorbeeld The Very Best of Prince, die belandde op nummer 1. En Purple Rain op nummer 2. En op The Very Best of Prince, daar stond ook de volgende 1 van mijn favoriete nummers wel van deze man. 1999.

One Republic, Runaway. Ja, het gaat voor mij echt in mijn programma altijd van links naar rechts qua muziek. Want ik ben ook een ontzettende liefhebber van Nederlandstalige volksmuziek. En Wesley Bronkhorst is vandaag met een nieuwe single gekomen. Hij heeft ook het rijmwoordenboek er weer even bij gepakt. Want de single heet Ik Drink Rosé. Dan gaat het een dansje met z'n twee. En ja hoor, het lijkt wel Saint-Tropez. Nou, ik vind het weer waanzinnig verzonnen. En het is zo lekker dat we dat allemaal meteen gewoon in één keer mee kunnen zingen. Ik daag je uit. De nieuwe van Wesley Bronkhorst nu hier op de LFE.

wordt gebruik gemaakt van een sample. En dat wil zeggen dat het een klein stukje muziek is. Dat kan vocaal zijn, maar ook een basloopje uit een ander nummer. En daarmee wordt een nieuw nummer gemaakt. Dit keer lieten de artiesten zich inspireren door de disco soul track California Soul. En dat werd een funky house track in de jaren 90. Fats and Small maakte Feel Good. En dit is helemaal een zomervibe. Je kan gewoon in je kijk.

Aankomende donderdag, 14 mei, is het Hemelvaartsdag. En dat betekent ook dat het weer tijd is voor het derde Klaphek Festival. Ook dit jaar gaat het weer door. Het is op Hemelvaartsdag en het veld gaat open dit jaar om 10 uur. Er is een kinderprogramma met juf Linda. En er zijn heel veel bands die komen. En het thema dit jaar is Sailing Home. Dus de nummers die gespeeld worden door de bands hebben ook vaak met zeilen, water, thuiskomen te maken. Dus dat is alleen al ontzettend verrassend. Ja, en wie komen er dan? Welke bands? Nou, de bands die beginnen om 11:15. Dan is het tijd voor Rewind. K staat er. Bang Bang. Bastius. Hot Aqua Stuff. En tot 9:30 kun je dus naar allerlei bands luisteren op dat derde klap.

Good to Be. En zij zorgde voor de soundtrack van The Summer of Love in 1967. Ik heb het over The Doors met Light My Fire. Ja, het was een tijd van hippies, drugs, experimentele rock. En het komt allemaal samen in dat volgende nummer. Het zorgde ook voor wat commotie. Er moest namelijk een optreden komen in een tv-show. The Ed Sullivan Show. En er was gedoe, want de producers van dat televisieprogramma zeiden, ja, er zit een zin in dit nummer. Girl, we couldn't get much higher. En dat slaat natuurlijk op drugs. Dat is niet zo gepast. Laten we dat even aanpassen. Nou, daar hadden ze echt maling aan. En de Doors zongen het gewoon zoals ze het gemaakt hadden. In Light My Fire. Light My Fire.

Shalimar en The Second Time Around. En als je een beetje van mijn leeftijd bent, in de 30, heb je dit wel gezien, Idols in 2003. Jamai was toen de winnaar, maar ook Hint, die werd ontzettend populair door dat programma. Ja, ze had een hele mooie, krachtige stem, heel herkenbaar. Ze bracht wat Arabische invloeden mee, dat niet altijd zo was in de nederpopmuziek in die tijd. En ze was ook best wel succesvol in haar muzikale carrière in Nederland. Maar ze is internationaal gegaan. Dat wij niets meer van haar horen, wil dus helemaal niet zeggen, want ze schijnt ontzettend populair te zijn in het Midden-Oosten. Onder haar achternaam, dus niet haar voornaam Hint, maar Larousi. En ze woont tegenwoordig in Dubai en ze maakt dus heel veel muziek aan de andere kant van de wereld. En dat doet ze gewoon heel goed. En deze is er eentje uit de oude doos, uit die Zero's van Hint, Summer All Over Again.

Het is bijna 8 uur en dat betekent straks het nieuws van 8 uur op deze zender. En daarna LOVE Sport. Dus als je alles wil weten van alle wedstrijden hier uit de regio. En daarbuiten, blijf dan zeker luisteren vanavond. Eerst nog Wax en Right Between the Eyes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
3: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
5: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
3: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen? Of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Sport, voetbal, handbal, nieuws uit de regio, achtergronden en uitslagen. Dit is Love Sport.
10: Een hele goede avond en welkom bij Love Sport. Hier samen met Rob Koning. Samen gaan wij vanavond Love Sport presenteren. Mijn naam is Jaap Mol en we hebben, ja, Rob, niet zoveel voetbal. Hè?
11: Nee, klopt. De keukenkampioen divisie seizoen is afgelopen. Alleen de Eredivisie nog, met een spannend slotstuk.
10: En de RKAV op zaterdag?
11: Ja, die moeten morgen om 3:30 tegen Jong Almere City uit.
10: Nou, daar weten we ook nog wel wat over te vertellen natuurlijk. En we hebben natuurlijk de zaalvoetbalwedstrijd RKAV Zaal tegen de ZVV Kroeven hier vanuit de Opperdam. En daar kunt u gewoon ook bij zijn. Dus als u zegt bij uzelf, nou, we gaan lekker even naar de Opperdam een biertje halen en we kijken nog even een leuke zaalvoetbalwedstrijd, be my guest. Wij maken straks nog even contact met Sam Snoek over het verloop van die wedstrijd. Met andere woorden, welkom en wees blij dat wij er zijn, want dan word je op de hoogte gehouden van de aanstaande wedstrijd Volendam tegen
11: Excelsior.
10: Ja. Oké, okay, thuis of uit?
11: Uit. Ah, om 4:45.
10: Daar gaan we veel over vertellen. En ook een beetje over de handbal. Over alles hoor je hier bij de LOVE Love Sport.

0: Ja, Rob, toen waren wij jong. En toen kwam deze plaat uit, Turn Around and Start Again. En die kwam niet hoger dan 14 of 16 in de top 40. Ja, ik vond het een van, of ik vind het nog steeds, een van de mooiste plaatjes die de Kids ooit gemaakt hebben.
1: Ja, alle plaatjes zijn bijna goed van de Kids. Dus.
0: En daarna kwam Times Were When en die scoorde meteen op de tweede plaats. Maar goed, het was, waren wij jong. Ik was van jouw leeftijd volgens mij. En dat was een fantastisch iets om dat mee te maken. Hele dorp was stil. Wanneer Kets op televisie hadden. Oké, Rob. We gaan eventjes kijken wat of de het voetballen gaat worden. Want de laatste twee duels van de Vriendenloterij Eredivisie seizoen 2025-26 die staan voor de deur. En een uiterst belangrijke fase voor de Volendammers in de strijd om handhaving, waarin FC Volendam twee directe concurrenten treft. Te beginnen met een uitwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. En de aftrap van dit duel is om 16:45 in stadion Woudenstein. Maar is dat op zaterdag of zondag?
1: Op zondag is dat.
0: Aanstaande zondag.
1: FC Volendam en Excelsior troffen elkaar 63 keer eerder. De ploeg uit Kralingen won 28 ontmoetingen, terwijl Volendam 24 keer als winnaar uit de strijd kwam. 11 keer eindigde het duel in een gelijkspel. Uit deze 63 ontmoetingen scoorde Jack Tuyp en Rob Muren het vaakst voor Volendammers tegen Excelsior. Beiden vonden 5 keer het net. De eerdere ontmoeting dit seizoen vond plaats in het Krasstadion. De Rotterdammers kwamen na 10 minuten op voorsprong via Simon Wordacek. Vlak voor rust maakte Robin van Kluizen op geweldige wijze de gelijkmaker. Maar in extremis kopte Louis Schouten zijn ploeg naar 1-2 zegen.
0: Met nog twee duels in het verschiet staat Excelsior momenteel op de 14e plaats. Een overwinning op FC Volendam betekent voor de Rotterdammers dat zij ook volgend seizoen op het hoogste niveau van Nederland uitkomen. En voor FC Volendam zijn de belangen net zo groot. Met evenveel punten als Telstar staan de Volendammers op de 16e plaats, wat deelname aan de play-offs betekent. De Volendammers zullen er dus alles aan doen om deze te ontlopen en directe handhaving veilig te stellen.
1: Topscorer van de Rotterdammers is Noah Naujoks. Met 9 treffers en 1 assist voert hij het topscorersklassement van Excelsior aan. Ook Darren Seal, Sanchez Fernandez en Irakliu Yegoyan zijn van grote waarde voor de Rotterdammers. Sanchez Fernandez vond 6 keer het net en bereidde 3 treffers voor. Yegoyan scoorde 5 keer en gaf 2 assists.
0: Ja, en Gijan de Recht verkeert de laatste duels in een bloedvorm. Hij scoorde eenmaal en leverde 2 assists af. En zijn seizoenstotaal staat daarmee op 3 goals en 6 assists. Excelsior was dit seizoen in totaal 39 keer trefzeker. Maar ook kreeg ook 53 tegengoals te verwerken.
1: Voor Brenti Kouas is zondag een bijzonder duel. Hij keert terug bij de club waarvoor hij tussen 2015 en 2016 uitkwam. Destijds maakte hij de overstap van FC Volendam naar Excelsior. Na 1 seizoen waarin hij tot 36 wedstrijden, 4 goals en 2 assists kwam, verkaste Kouas naar Heracles Almelo.
0: Ook oefenmeester Dick Kruis heeft een verleden bij de tegenstander van komende zondag. Tussen 2012 en 2016 speelde de Volendammer hoofdtrainer in het zwart-rode shirt. Hij speelde in totaal 122 wedstrijden in Rotterdam, waarin hij 5 keer scoorde en 5 assists leverde.
1: De laatste vriendenloterij eredivisiezegen van FC Volendam op Excelsior dateert uit 2023. De Volendammers ontvingen Excelsior destijds in het Krasstadion, waar de bezoekers na een half uur op voorsprong kwamen via huidig PSV-aanvaller Chauip Driowes. In de tweede helft kopte Benaisa Benemar de stand weer in evenwicht, waarna Rob Muren zijn ploeg 4 minuten later voor het eerst die middag op voorsprong zette. Met nog geen 20 minuten op de klok bepaalde Milan de Haan de eindstand op 3-1.
0: FC Volendam moet het eigenlijk het restant van het seizoen doen zonder doelman Kane van Oefelen. De sluitpost die dit seizoen 32 keer onder de lat stond, liep tijdens het duel tegen SC Heerenveen een enkel blessure op. De sluitpost zal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij de groep aansluiten.
1: Ook kan trainer Kruis geen beroep doen op Dave Kwakman en Nordin Bukala. Voor Kwakman komt het duel tegen Excelsior iets te vroeg. Bukala is geschorst doordat hij tegen Heerenveen een vijfde gele kaart ontving. Ja, in de laatste. Ja, en de wedstrijd is te volgen via ons live verslag op X en de story op Instagram. Het duel wordt ook uitgezonden via ESPN Extra. Scheidsrechter Danny Makkely fluit zondagmiddag om 16:45 voor het begin van de wedstrijd in Stadion Woudestein.

0: Ja, ook een heerlijk oud nummer ook van de Griekse groep Aphrodite's Child. En dat is toen nog in die dagen een progressieve rockband. En de groep stond uit Demis Roussos op zang en bas. Vangelis Papatonasiou. Ja, een moeilijke naam. Maar Vangelis die heeft later wel eens van zich laten horen. Zo'n groot componist. En Lucas Sideras en Demis Roussos, die was zang en speelde eigenlijk bas. En die kwamen uit Griekenland erop en die zeilden over naar Engeland en die wilden een plaat opnemen, Rain and Tears. Dat was een beetje een hele mooie ballad en geen enkel platenmaatschappij zei van dat gaan we doen. Nee, dat werd helemaal afgewezen. En op een gegeven moment was het toch, ik weet niet welke platenmaatschappij trouwens. Maar die bracht het uit. En toen werd het overal in heel Europa een nummer 1 hit. Oh. Ja, degene die dat afgewezen was, die werd dus wel duidelijk ontslagen bij die platenmaatschappij. Want die had er geen verstand van. Zo was het een klein beetje geschiedenis van Aphrodite's Child. Zeg erop, we gaan even naar de heren van Kras Volendam. Want die zijn uitgeschakeld in de play-offs van de Superhandball League. En na de nederlaag in de heenwedstrijd 27-32... slaagde de ploeg er ook in de return tegen Aalsmeer niet in om het verschil goed te maken.
1: Volendam begon goed aan de wedstrijd en liet direct zien dat het nog geloofde in een goed resultaat. In de openingsfase werd er veel verdedigd en kwam de ploeg via snelle aanvallen tot scoren. De eerste minuten waren duidelijk voor Volendam dat het initiatief pakte.
0: Ja, en na ongeveer een kwartier kantelde dat duel. En Aalsmeer kreeg meer grip op de wedstrijd en wist het tempo omhoog te brengen. En Volendam had moeite om de kans te benutten en zag de tegenstander steeds makkelijker tot scoren komen. En de wedstrijd ging vervolgens meer gelijk op. Maar Volendam slaagde er niet in om echt dichtbij te komen.
1: Door de nederlaag in Opperdam moest Volendam in de return in de achtervolging. Hoewel de ploeg meerdere keren probeerde aan te haken, bleef het verschil in het tweeluik in het voordeel van Aalsmeer. In de slotfase werd duidelijk dat het gat niet meer te overbruggen was.
0: En zoals vaker dit seizoen bleef Volendam werken en vechten voor iedere bal. In fases liet de ploeg zien dat het goed mee kon. Maar over de hele wedstrijd genomen was Aalsmeer effectiever in de afronding. En daarmee komt er een einde aan het play-off avontuur van de heren. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik bedoel, vorig seizoen waren ze nog echt sterk. Ze kwamen ze volgens mij in de botfinale natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en nu is het helaas voorbij.
0: Voorbij en over. In ieder geval de vrijwilligers worden bedankt voor hun bijdrage aan de 43e rommelmarkt van dit jaar. 43 jaar.
1: Dat is wel veel hoor.
0: Ja. En de uitslag van de handballoterij die komt volgens mij deze week in de Nivo. Of volgende week. Of is al in verschenen woensdag. Kan gebeuren. Zeg Rob, wat gaan wij doen? Gaan wij een lekker plaatje draaien? Of zeggen wij van we weten nog wel, maar we komen direct terug met een heleboel mooie verhalen. Welk plaatje heb jij in het petto?
1: Ja, ik dacht van we doen al Abel met Onderweg.
0: Dat is een hele mooie.

0: De keuze van Rob Koning, onderweg van Abel. Een dikke nummer 1 hit was dat. Zeg Rob, Wim Kieft schrijft in de Telegraaf dat eigenlijk Dick Advocaat het niet kan maken om het van Fred Rutte weer over te nemen. Wat zeg jij daarvan?
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat Curaçao is natuurlijk voor het eerst gekwalificeerd voor het WK.
0: Door
1: Dick Advocaat. Ja. En Dick Advocaat, dat is gewoon een erge, een ervaren trainer. En Fred Rutte, niet zo erg. Dus ik zou zeggen, dat ze Dick Advocaat gewoon, gewoon aan moeten houden.
0: Ja, maar goed, Wim Kieft die vindt van niet. Maar ja, ik weet het ook niet. Kijk, niemand neemt een elftal over, want Dick Advocaat had reden te goed omdat zijn dochter ziek was. Dan zou je zeggen, daarna kom ik weer op honk terug. Toch?
1: Ja, dat zou je wel zeggen, ja.
0: En nu is zijn plaats verkeken en dat kun je niet meer maken om dan hem terug te nemen.
1: Ja.
0: Ook een beetje raar.
1: Ja, dat klopt.
0: Want als er geen opstand uitbreekt op het strand Curaçao, dan gaat Fred Rutte als bondscoach naar het WK. Anders komt het nog van een terugkeer van Dick Advocaat en weer dan een voortijdig vertrek van Rutte. Want wat een soap is daar aan de gang met allebei partijen die zich ineens sterk maken voor de rentree van Dick Advocaat. En dan een bondsvoorzitter die achter Rutte blijft staan. Maar tegelijkertijd toegeeft dat de internationals liever Dick Advocaat zien terugkeren dan door te gaan met Fred Rutte. En ondanks deze doodskus voor Rutte kan Advocaat het niet maken om bij Curaçao van Rutte over te nemen, vindt Wim Kieft. Sowieso is het belachelijk dat de spelersgroep na zo'n korte periode met Rutte hun voorkeur laat lekken om zo de positie van Rutte onherstelbaar te ondermijnen. Wat moet Rutte nu dan doen? En iedereen begrijpt het verschil tussen Advocaat en Rutte, maar deze gang van zaken die lijkt nergens op.
1: Bij AZ mocht interim trainer Leroy Echtgeld naar de bekerwinst op NEC voor 2 jaar bijtekenen. U gunt het hem, hij heeft het goed gedaan, maar tegelijkertijd optimaal geprofiteerd van de terugkeer van Jordi Klaasie en Sven Meijnans. Mooi is dat Echtgeld met zijn persoonlijkheid contrasteert

0: met wat je doorgaans bij AZ ziet. Benieuwd hoe hij zich ontwikkelt en of echt dat AZ eens met ballen kan laten spelen. Want het kan ook zomaar zijn dat de luchtballonnen worden doorgeprikt als hij Klaasie en Mijnans niet langer tot zijn beschikking heeft.
1: En terugkomend op de Champions League. De verwachtingen voor de returns in de halve finales die waren te hoog gespannen. Bayern München, Paris Saint-Germain en Arsenal Atletico Madrid waren eigenlijk twee gewone wedstrijden. PSG scoorde te snel en Bayern te laat om er een echt gevecht van te maken na de 5-4 in Parijs. En Atletico bracht aanvallend te weinig om Arsenal naar het doelpunt van Bukayo Saka pijn te kunnen doen.
0: Een groot verschil tussen beide ontmoetingen was het gedrag van een trainende coaches langs de lijn, waar de Spanjaard Michael Arteta en Argentijn Diego Simeone elkaar een loef probeerden af te steken in waanzinnig gedrag. Daar waren de Belg Vincent Kompany en Spanjaard Luis Enrique vooral rustig.
1: Ja, en Arteta en Simeone die gedroegen zich als gekkies. Waarbij de eerste genoemde de kroon spande toen hij de bal wilde pakken om Atletico Madrid niet te laten ingooien. Je vraagt je af wat er op zo'n moment allemaal speelt door de hoofden van die twee. Deze onruststokers zullen toch niet denken dat zij met hun gedrag het verschil maken in plaats van Saka, Leandro Trossard en Julian Alvarez of Antoine Griezmann. Neem niet weg dat ze knappe prestaties leveren. Zeker Simeone, die liefst 15 jaar meedraait in de top van met Atletico. En zeker niet met het hoogste budget.
0: Kompany en Enrique nemen aan de lijn enige afstand. En als je zag hoe beheerst eensgenoemde reageerde, hij die twee betwiste hensballen van Paris Saint-Germain. Die houdt zijn hoofd erbij. Evenals Enrique, hoewel die af en toe flink tekeer kan gaan, wat hij klaarspeelt bij Paris Saint-Germain is fantastisch. Zeker met de wetenschap dat hij de drie beste spelers van de wereld eerst heeft afgereserveerd. Met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé samen ging hij niets winnen. Hij miste de bereidheid bij het trio om samen voor de prijs te strijden. Ousmane Dembele, Kvaratskhelia Kvaratskhelia en Desiré Doué cijferden zich weg voor elkaar in het teambelang en gunnen de ander een glansrol. Bewonderenswaardig als je ziet wat Enrique voor elkaar speelt door dat trio volle bak pressing te laten spelen. Wie verzaakt, valt bij af bij Enrique.

0: Ja, we proberen dus toch wel even contact te leggen met Sam Snoek bij de wedstrijd hier in de Opperdam tussen Volendam Zaalvoetbal en SZV Kroeven. Maar goed, we krijgen geen verbinding. De telefoon die laat ons in de steek. Daar kunnen we niks aan doen. We hebben het geprobeerd. Meerdere maal. Ja, wel grappig Rob. Want die twee Valverde en Tchouaméni. Zeg ik dat goed?
1: Tchouaméni.
0: Tchouaméni, die ging op de vuist.
1: Ja, dat is toch echt, ik vind dat zo belachelijk. Ja. Je gaat toch niet je eigen teamgenoten aanvallen?
0: Ja.
1: Ik bedoel, het zijn twee fantastische spelers. Ik bedoel, die gaat toch op de vuist?
0: Ja, dat het zou hetzelfde zijn als ik jou hier direct eventjes een elleboogstoot Bob geef.
1: Ja, en toevallig spelen ze zondag de El Clasico en Barcelona kan dan kampioen worden. En dan zijn twee van de spelers zijn er niet bij. Dus dat is echt dom.
0: Dat is toch te gek voor woorden.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, Real Madrid die heeft een leuke boete gegeven. En nou is dat voor de jongens maar net voor ons 10 euro.
1: Ja.
0: Maar ze krijgen toch maar even bij de spelers liefst een boete van 500.000 euro. Moeten ze even aftikken. Wegens beschadiging van de naam. De clubnaam en de club gebeuren. Ik kan het best wel begrijpen. Want Real Madrid communiceerde dat vrijdag naar aanleiding van die gebeurtenissen van eerder deze week. Toen Valverde en Tchouaméni op het trainingsveld in een flinke vechtpartij verwikkeld raakten.
1: Beide middenvelders moesten voor de interne onderzoekscommissie van de club komen en hebben daar hun excuses aangeboden aan elkaar, hun medespelers, stafleden en de supporters. De koninklijke maakte vrijdag duidelijk dat de kwestie van de club betreft met de enorme boetes is afgerond. Sancties op sportief gebied lijken uit te blijven voor het duo. Valverde is sowieso de komende periode uit de roulatie. Of Tchouaméni zondag tegen Barcelona nog een sportieve boete krijgt, is afwachten.
0: Tchouaméni heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden. En wat er deze week is gebeurd tijdens de training is onacceptabel, zegt de Fransman in een post op Instagram. Ik zeg dit terwijl ik denk aan de voorbeeldfunctie die wij als voetballers hebben voor de jongere generatie. Ja, daar hebben we wat. Het is één puinhoop met al die voetballers. Of dat nou in het voetbal is of op school, het maakt niet uit wie er goed of fout zit. We moeten altijd de meest kalme oplossing zoeken tijdens een conflict. Nou, Rob, ik vind...
1: Niet normaal.
0: Niet normaal. Even kijken. Ik heb hier een heel ander bericht. En dat is Yvette had... Ja, hij lustte er wel pap van. Maar goed, dat is heel wat anders.
1: Ja, dat is niet...
0: dat is geen sportbericht. Nee, maar goed, het staat hier in de krant.
1: Ja.
0: En de krant brengt leugens in het land, zegt nog wel eens iemand. Goed, Rob, we gaan even kijken of we nog een leuk nummertje kunnen draaien. Een leuke paard, want we kunnen geen verbinding maken met Sam Snoek.

0: Ja, vergangenen zeiten, ja. Goeiedag, Bolland en Bolland. Mooie plaats. Alweer een hele tijd terug. Zeg, Rob, ik lees hier ook dat Mohamed Belfic een nieuw contract heeft getekend. En deze 18-jarige middenvelder heeft met 2 jaar verlengd bij Volendam. Tot medio 2028. Belfic speelt zijn wedstrijden dit seizoen voornamelijk bij de Volendam onder de 19. Wanneer zie ik jou daar verschijnen?
1: Nou, ik was daar vorige week bij de onder 19. En ze moesten tegen NEC. Het was een NEC die stond derde in de competitie. En Volendam stond laatste. En ze hebben met 2-1 gewonnen.
0: Oké.
1: Okay. Een zwaar bevochten wedstrijd. Dus het was een hele spannende wedstrijd.
0: En je had het ook nog over een ploeg die gaat promoveren?
1: Ja, morgen kan de onder 21 om 3 uur tegen Telstar onder 21 promoveren als ze winnen.
0: Oké. Okay.
1: Dus iedereen erheen.
0: Iedereen erheen. Nou, we komen er direct nog wel even op terug. We gaan eerst naar het nieuws en de reclame. Tot zo na 9 uur. Tot zo.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
8: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
7: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
9: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
7: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, welkom terug in de Love Sport vrijdagavond. Zeg Rob, dit is een heel mooi plaatje. Dit was Hair van Zen. En Zen, dat was een groep uit Amsterdam. En Hans van Emert, die zei... laten we jullie mogen een plaatje opnemen. En dat was Hair. En Hair, dat komt uit een musical Hair. En dat is ook in de tijd van de Vietnamoorlog... kwam dat uit de musical vandaan. Maar wat gebeurt er nou? Hans van Emert was zelf een heel goed zanger. Hans van Emert is degene met de meeste nummer 1 hits... in Nederland geschreven. Al dan niet geproduceerd. En de man achter Luf, de man achter, noem maar op, heel veel bands. Mount & McNeil. Maar goed, de jongens die kregen dat er niet op. Die waren toch een beetje, de zangkwaliteiten waren dusdanig... dat ze de plaat niet konden afkrijgen. Dus Hans van Hemel die zei, nou, gaan jullie maar naar huis. En toen heeft hij het zelf ingezongen.
1: Oh.
0: Ja. Dus je hoort eigenlijk de stem van Hans van Hemert. En dat deed hij heel goed. Daarna hebben we nooit meer iets van Zen gehoord.
1: Oh.
0: Want ja, dat was natuurlijk... die kon er niks meer leveren.
1: Okay.
0: Maar goed, zo heeft elke plaat toch wel weer zijn verhaal. Zeg Rob, je had het over de RKAV.
1: Ja, want ze hadden zaterdagmiddag de competitie... met een uitwedstrijd tegen Jong Almere City... Op sportpark Fanny Blankenskoen in Almere wordt om 3:30 afgetrapt voor het duel in de tweede divisie. Na het veiligstellen van handhaving reizen de Volendammers met vertrouwen en vooral rust van handhaving af naar Flevoland, waar opnieuw een interessante krachtmeting wacht. Tegenstander Jong Almere City staat bekend om verzorgde en energieke spel, waardoor RKAV zich kan opmaken voor een uitdagende middag in Almere.
0: Ja, want de RKAV Volendam die stelde afgelopen speelronde op een bijzondere wijze handhaving in de tweede divisie veilig. Ondanks een 0-3 nederlaag tegen AFC konden de Volendammers na afloop alsnog opgelucht ademhalen dankzij de resultaten op de andere velden. Daarmee werd een zwaar seizoen uiteindelijk beloond met handhaving op het hoogste amateurniveau van Nederland. In een goed gevuld Hein Koningstadion begon RKAV Volendam fel aan een duel. Maar het waren de Amsterdammers die uiterst effectief bleken. Delano Gouda die opende al vroeg de score, waarna AFC, Amsterdamse voetbalclub, de wedstrijd steeds meer naar zich toe trok via Oza Okunbor. Liepen de bezoekers uiteindelijk naar een comfortabele voorsprong. En terwijl Patrick Plugboer vlak voor rust nog een grote kans onbenut liet.
1: Na rust bracht RKAV meer energie en strijd in de wedstrijd. Invallers Dave Zwarthoed en Stef Schogger zorgden direct voor nieuw gevaar. Maar doelman Daniel Nolet hield de Volendamse pogingen knap tegen. Uiteindelijk bepaalde Gouda vanaf de strafschopschrift de eindstand op 0-3. Ondanks de nederlaag kon er na afloop alsnog feestgevierd worden in Volendam. Want handhaving in de tweede divisie was definitief een feit.
0: Ja, dit ploeg van Ralf Hoverstad bleek in de eerste seizoenshelft een tegenstander van formaat. Jong Almere heb ik het dan over. Van de 17 wedstrijden tot aan de winterstop werden er liefst 9 gewonnen en 5 verloren, 3 gelijk gespeeld. Daarmee nestelde Jong Almere City zich stevig in het linkerrijtje en bivakkeerde de ploeg meermaals in de top 5 van de tweede divisie. En na de winterstop ontvouwde zich echter een heel ander verhaal voor de Almeerders. Van de 14 gespeelde wedstrijden gingen er liefst 9 verloren. Werden er 2 gelijk gespeeld en slechts 3 gewonnen. En hierdoor is Jong Almere City flink weggezakt op de ranglijst. Inmiddels vindt de ploeg zich terug op de plek 10 van de ranglijst. En ter vergelijking, de Rooms-Katholieke Atletiek Vereniging Volendam...
1: Zo.
0: Staat op de 14e plaats met maar 2 punten minder dan de jongelingen uit Almere.
1: Voor de jongploegen geldt binnen de tweede divisie een aparte onderlinge rangschikking. En daarin is de strijd nog volop gaande. Directe concurrent Jong Sparta Rotterdam staat momenteel op 45 punten. 4 punten meer dan Jong Almere City. Jong Almere City heeft de laatste speelronde een zware nederlaag geleden op bezoek bij HSV Hoek. In Zeeland ging de Almeerse belofte met 4-0 onderuit tegen de huidige nummer 2 van de tweede divisie. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong via Rocheu de Porter, die na een sterke combinatie hard raak schoot in de bovenhoek. Jong Almere City liet zich daarna echter niet volledig wegdrukken en probeerde geregeld verzorgd op te bouwen en de aanval te zoeken. Grote kansen leverden dan nauwelijks op, mede doordat de defensie van Hoek weinig ruimte weggaf.
0: Lange tijd blijft het een minimale achterstand, waardoor de Almeerders hoop hielden op het resultaat. In de slotfase liep HSV Hoek echter alsnog uit. Noah Elterman verdubbelde de voorsprong, waarna een eigen doelpunt van J. Kuiper, een treffer van Din Sula, de eindstand op 4-0 bepaalde. Daarmee bleef Jong Almere City uiteindelijk toch weer met lege handen achter. Kunt u de volgende wedstrijd niet bij wonen? Is dat van Volendam?
1: Van het café.
0: En wilt u geen moment missen? Dan kun je via een X-account live verslag volgen van het duel. Ook op Instagram en Facebook houden wij u geregeld op de hoogte. Daarnaast wordt het duel live uitgezongen via icons.com. Rob, dan moet jij toch even een accountje aanmaken, denk ik.
1: Ja, daar moet je allemaal voor betalen tegenwoordig.
0: Betalen doen we niet.
1: Dat is allemaal tegenwoordig betalen. Dus dat kan helaas niet meer.
0: Ze allemaal betalen achteraf, de decoders. Nou goed, maakt niet uit. We gaan een plaatje draaien. En dat is een hele mooie, hè? Dat is Eldorado van

0: Unwoken fool, high on a hill in Alvaloth.
1: Ja, het was Jeff Lynne met ELO, die gewoon hele aparte muziek maakte in die dag. En wij in Volendam hielden er ontzettend van, de Electric Light Orchestra. Zeg, Rob van Persie, die wordt toch altijd best wel veel bekritiseerd. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, dat klopt natuurlijk. Feyenoord heeft natuurlijk een erg mindere periode gehad.
1: Ja.
2: En ja, om dan meteen de trainer te bekritiseren, dat hoeft ook natuurlijk niet. Want ze staan gewoon knap tweede natuurlijk. En ja, en als het goed gaat, dan zijn ze ineens allemaal positief.
1: Ja. Want ik bedoel, tweede in de Nederlandse competitie is natuurlijk niet te vergelijken met de Premier League en noem maar op. Maar het is heel goed wel. Je bent wel tweede.
2: De Champions League voetbal.
1: En je hebt Champions League voetbal. Dus, maar goed.
2: Ja, Robin van Persie houdt zich ver van alle bestuurlijke zaken bij Feyenoord. En wil zich volledig concentreren op het definitief veroveren van de tweede plek in de Eredivisie. De tweede plek zou voor mij als trainer zeker een hoogtepunt zijn, zegt de coach van Rotterdammers, die in zijn eerste volledige seizoen in de Kuip een ongekend aantal blessures in zijn selectie had. Dat stelde hem voor veel uitdagingen. Een jaar eerder had de Deen Brian Priske ook al te maken met een overvolle ziekenboeg en dat dwingt Feyenoord nu om op medisch gebied de boel goed te evalueren.
1: Van Persie zegt, als je kijkt naar hoe het seizoen verlopen is, dan was onze ambitie om kampioen te worden. Dat hebben we niet gehaald. Maar het is fantastisch als we de Champions League halen. Een evaluatie van het seizoen moeten we ook nog inplannen. Want mijn focus ligt nu echt volledig op de wedstrijd tegen AZ. Als er zoveel gebeurt in het seizoen, is het belangrijk om ook terug te kijken. En dat doe ik zelf, maar ook met de mensen om me heen. De goede dingen moeten we benoemen, maar zeker ook de dingen die nog niet goed zijn gegaan.
2: Uit de huidige ziekenboeg kwam weer een beetje goed nieuws. Want Sam Stein en Gijs Mal hebben afgelopen week weer volop met de groep meegetraind. Beide spelers hebben heel lang langs de kant gestaan. Of ze kans maken op speeltijd tegen AZ is nog niet duidelijk. Ze hebben in elk geval stappen gezet zoals je hoopt en verwacht. Aldus van Persie, die dit seizoen geen beroep meer kan doen op de Poolse international Jakub Moder en Wang in Boom.
1: Ja, en van Persie zet ook even recht dat er nog geen officiële knoop is doorgehakt over Raheem Sterling. Al is de verwachting dat hij niet mee terugkeert na de zomer. Sterling wil het liefst naar Italië om daar zijn carrière te vervolgen. Tegen Fortuna Sittard viel hij zelfs niet meer in. Ja, wat vond jij van die Raheem Sterling?
2: Nou, ik heb hem zien spelen in het krachtstadion hier. Nou, die jongen, hij is totaal uit vorm.
1: Ja.
2: Want als hij werd aangespeeld, hij kan geen dreiging. Niks.
1: Nou ja, hij had geen snelheid ook.
2: Nee.
1: Zo traag als dikke olie.
2: Ja, het was niet goed.
1: Nee.
2: Dus we hadden zelfs op kunnen winnen ook. Maar ja, jammer.
1: Ja, Rob. Ik zag jou al met tranen in je ogen komen. Nou, het verlies. Maar oké, we moeten nog twee wedstrijden. En dat goede afloop, wat denk je?
2: Ja, wij gaan tegen Excelsior. Ik denk dat wij tegen Excelsior gaan winnen. En Telstar gaat winnen van Heracles. Dus dat zou betekenen dat we beide op 34 punten komen. En Telstar heeft een beter doelsaldo. En dan moeten we 3 punten pakken in eigen huis tegen Telstar. En dan gaat iedereen erachter staan. En dan gaat het lukken. Ja.
1: Dus dat gaat gewoon eigenlijk een beetje afkomen op de laatste wedstrijd.
2: Klopt. Het gaat zeker lukken.
1: Ja. Ja, nou... Rob, we gaan nu eerst maar even een plaatje draaien en even dik zuchten. Met een kopje koffie hierbij.
2: Ja.

0: De Bee Gees from Australian, ja. En de jongens die hebben heel veel mooie dingen gemaakt. Zelfs Barbara Streisand moest toch later toch wel bekennen dat haar populariteit in die mate te danken had aan de Bee Gees. Kijk, Rob, Wout Weghorst en Owen Wijndal die zijn hersteld van hun blessures en zijn zondag beschikbaar voor Ajax in het duel met FC Utrecht.
1: Dat zegt trainer Oscar Garcia in een bericht op de site van de Amsterdammers. Ook heeft Davy Klaassen weer meegetraind met de groep, maar een middenvelder is nog niet wedstrijdfit. Ajax, dat vierde staat, heeft zondag in de voorlaatste speelronde nog veel om voor te spelen. De club maakt theoretisch nog kans op plek 2. Het verschil met Feyenoord is 6 punten. Plek 2 geeft recht op Champions League voetbal. Maar Ajax kan ook nog zakken naar de plekken die recht geven op play-offs om een plek in de Conference League. De huidige plek 4 zou Europa League betekenen.
0: Ja, we verwachten een pittige wedstrijd, zeker in deze fase van het seizoen, waarin elk punt cruciaal is voor iedere club, zegt Garcia. Over de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Utrecht staat achtste en is hard op weg naar een plek in de play-offs om Europees voetbal.
1: Garcia put in ieder geval vertrouwen.

0: Oh, uit de vorige wedstrijd tegen PSV. Daarna voelde ik een sterke mentaliteit binnen de groep. De wedstrijd tegen de Eindhovenaren toonde het karakter van het team. De spelers reageerden goed op het vroege tegendoelpunt en bleven mentaal sterk. We speelden tegen een zeer sterk ploeg en lieten persoonlijkheid zien op belangrijke momenten.
1: Ja, natuurlijk zijn er altijd details die we willen verbeteren. Vooral in de defensieve concentratie en in het beter managen van bepaalde fases van de wedstrijd. Maar over het algemeen zag ik een team dat samen heeft gestreden en tot het einde geloof hield. Die mentaliteit is belangrijk met het oog op de laatste wedstrijden. De spelers weten dat deze laatste duels veel gaan bepalen voor het volgende seizoen. Al dus Garcia. Zeg erop, tweede divisie, daar zit dus onze amateurclub in. Maar we hebben altijd in een jaar die bekerduels. Dus de beker om de beker, hè, om de KNVB-beker. En daar spelen ook altijd amateurclubs in, toch?
0: Klopt, ja.
1: En het zijn dat tweede divisie
0: Ja, tweede divisie en de derde divisie heb je onder andere ook nog zelfs. En soms nog de vierde divisie.
1: En hoe komen die clubs dan aan een licentie om mee te doen in die KNVB-beker wedstrijden?
0: Nou, je hebt er geen licentie voor nodig, maar je speelt dus eerste kwalificatieronde, tweede en derde. Nou is het dus zo dat bij de RKV, die worden meestal de eerste kwalificatieronde vrijgesteld. Dus 11 ploegen uit de tweede divisie worden veiliggesteld voor die ronde.
1: Ja.
0: En dan hangt alles van de tweede kwalificatieronde af. En als je die dan wint, dan zit je in de KNVB-beker.
1: Dan mag je dus meedoen.
0: Dan mag je dus meedoen. De andere clubs, die moeten wel aan de eerste ronde meedoen van de kwalificatie.
1: Ja, maar zo'n RKAV Volendam, die zou dus ook mogelijk kunnen zijn dat die dus aan de KNVB-beker spelgemachtigd zijn.
0: Ja, dat klopt. Want vorig seizoen moesten ze tegen de Treffers de tweede kwalificatieronde. Was het nog wel een goede wedstrijd, hoor. 1-3. Toen uiteindelijk 3-3 en in de verlenging zelfs nog 6-3. Dus ja, dat was een pittig.
1: Ja.
0: Je moet ook geluk hebben met de loting. Dat was dan helaas was dat. Dus toen mochten ze niet meedoen.
1: Ja, dat is dan jammer.
0: Voor de tweede keer op rij al dus.
1: Ja, maar dit jaar zou het dus ook weer een mogelijkheid zijn.
0: Dat kan zeker. Ja. Zeker. In september worden ongeveer die wedstrijden gespeeld. Dus ik hou je op de hoogte.
1: Is goed. Hou het op de hoogte bij de LOV Sport. Zeg, heb je nog een mooi plaatje in de aanbieding?
0: Ja, ik heb nog zeker een mooi plaatje in de aanbieding.
1: Gaan we daarvoor?

0: Palmer, Every Kind of People. En Robert Palmer, die was een zware roker, Rob. En die stond dus te praten met de maatschappij. En kwam, had onderhandeld en hij kwam naar beneden gelopen. De trap af, hij zegt tegen het publiek, tegen de pers die daar stond. Nou, we hebben een goed jaar, zegt hij. Ik heb de contract ondertekend en we mogen nog een cd opnemen. En met nog een single, dus dat wordt een heel mooi jaar. En ter plekke kreeg hij een hartinfarct en overleed. Op de trap. Ja, zo gaat dat in het leven. Maar daarvoor hadden we dus Kajak. En Kajak, het enigste liedje dat Ton Scherpenzeel niet heeft geschreven. Dat is Wintertime. En dat werd geschreven door Ton Koopman, de drummer. En Ton Scherpenzeel die werd onlangs verheven tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. Geheel verdiend, want meneer Scherpenzeel die heeft zoveel ontzettend mooie muziek gemaakt. Ik ben duidelijk fan van Kajak.
1: Okay.
0: Ja, zeker weten. Ja, we hebben hem. We kijken al een hele avond naar de meneer op de televisie hier. En die zit in de aftrap. En dat is Jan Muren. Met een hele leuke uitzending. En daarnaast zit Nick Tol. En Nick Tol is dan weer zoon van meneer Nico Tol. En Nico Tol was weer bandlid samen met Jan Muren.
1: Oh.
0: Next One.
1: Alles in één.
0: En alles, wel, in dat clubje is dan allemaal weer rond. En Jan Muren die heeft een aantal hele mooie nummers gemaakt. Mooie songs geschreven. Hij is altijd vriend van de One Way Wind, de ochtendshow. Want daar draait hem ook heel vaak in. En laten we nou eens dat nummer draaien dat hij heeft geschreven. Yesterday Memories. Opgenomen bij meneer Klaas Leijen in de studio. Prachtig gearrangeerd met de Buffoons als koorstemmen. Laten we die eens draaien op.

0: Ja, prachtige plaat. Ik heb hem ooit eens aangevraagd bij Stefan Stassen op zondagmiddag. En het was een hele zoektocht, maar hij werd gedraaid. Ik heb hem in totaal een keer of drie gehoord op de radio. En heel jammer, want het verdient meer. Absoluut verdient hij meer. Oké, in Alkmaar, de kogel is door de kerk Rob. Want na op de wagen van AZ uitgebreid te zijn gewogen, mag tussenpaus Leroy echt telt aanblijven als hoofdtrainer van de club uit Alkmaar. En het is voor de 57-jarige Amsterdammer de ultieme beloning voor de wijze waarop hij AZ in april klaarstoomde voor de spectaculaire bekertriomf in de Kuip.
1: In de perszaal van AZ, officieel de Co-Adriaanse perszaal genaamd, is de naamgever van de zaal op een levensgrote foto met een papiertje in de weer. Zijn gezichtsuitdrukking in zijn linkerhand verraadde dat Adriaanse aan het doseren is. Op een eregalerij in de zaal hangen verder de portretten van 13 vermaande hoofdtrainers van AZ. Van Georg Kesseler en Willem van Hanegem tot Louis van Gaal, Gert-Jan van Beek en Arne Slot.
0: Ja, Georg Kesseler, oftewel George Kesseler.
1: Oké.
0: Ja, maar goed, het is, je mag het eigenlijk, ja.
1: Het zijn moeilijke namen.
0: Nee, nou, dat valt wel mee. Want soms dan zeggen ze Georgen en Georg. En dan is het ook weer George.
1: Weet je de naam verdraaien?
0: Ja, de naam kun je op een aantal manieren uitspreken. Nou goed, nu staat 13 als een ongeluksgetal bekend. Maar dat gaat niet op voor Leroy Echtelt. 13 jaar geleden ben ik hier binnengekomen als jeugdtrainer. En nu ben ik eindelijk aangesteld als de hoofdtrainer van AZ.
1: Dat was de 57-jarige Amsterdammer eigenlijk al. Op 20 januari nam hij als interimcoach het zielloze elftal van de ontslagen Maarten Martens over. Echtelt voorzag de Alkmaars selectie van nieuw elan. Veroverde met AZ voor de eerste keer in 13 jaar weer een hoofdprijs en sprak de hoop uit dat hij dolgraag een vaste aanstelling wenste als hoofdtrainer. Natuurlijk zal de bekertriomf daartoe hebben bijgedragen. Het levert AZ bij de start van het Europa League avontuur al een bedrag van 10 miljoen plus op. Maar ik denk ook dat ze over een langere periode hebben kunnen zien hoe ik aan het werk ben gegaan. Dat vonden ze denk ik wel prima. Plus de manier waarop we de bekerfinale hebben gewonnen, stelt hij.
0: Ja, Echtelt die won snel het respect en het vertrouwen van zijn spelers. Tekenend was het moment dat captain Jordi Klaassi na een bekerwinst in de Kuip zijn onvoorwaardelijke steun uitsprak voor Echtelt. En de trainer verdient wat mij betreft alleen maar complimenten. Ik zou zeggen doorgaan. Echtelt zelf, als zo'n speler dat roept, dan heb je natuurlijk wel mee. En dat deed mij goed. Dat is ook wat je als trainer wil.
1: Ja, en hij voerde zijn sollicitatiegesprekken met algemeen directeur Merijn Zeeman en de per 1 juni nieuwe technische directeur Niels van Duinen. Maar ergens zei de schijnende TD Max Huijbrechts zich toch wel sterk hebben gemaakt voor hem. Ik ben Max hartstikke dankbaar dat hij zijn nek voor mij heeft uitgestoken in de laatste periode dat hij hier werkt. Zoals Echtelt, de man die de eenheid terugbracht binnen zowel de staf als de spelersgroep. Daar heb ik ze vanmorgen voor bedankt. Het is een team of force geweest en daar kan ik alleen maar trots op zijn. Hij hoopt zijn staf intact te houden. Wij hebben goed werk geleverd. Dat moet iedereen de kans geven om daarmee door te gaan. Rondturnend in de Co-Adriaanse perszaal blijft zijn blik hangen bij een drietal trainers. Als speler heb ik Dick Advocaat en Willem van Hanegem gehad, terwijl ik als trainer lang heb gewerkt met Maarten Martens. Van iedereen neem ik dingen mee. Door Advocaat ben ik als 17-jarige joch bij Haarlem opgevoed. Zijn gedrevenheid was ongekend.
0: Ja, en van Willem van Hanegem heb ik best wel veel geleerd. Maar daar ben ik pas later over gaan nadenken. Tijdens ons gesprekken begreep ik hem niet altijd. Maar later drong de essentie pas echt tot mij door. Willem kon namelijk behoorlijk diepzinnig zijn. En daar heb ik later profijt van gehad. En nu krijgt hij zelfs een plekje in de fotogalerij. De vraag is waar Echtelt moet komen te hangen. Want twee levensgrote canvaslijsten zijn vol. Geen idee. Als het maar niet achter de grote pilaar is. Rob, het zit er voor ons een beetje op zo. We gaan een klein stukje muziek draaien, denk ik.
1: Ja, 2 minuten.
0: 2 minuutjes. Dus, en dan gaan we gewoon zeggen tegen de mensen, dankjewel voor het luisteren. En volgende week, dan zit hier Jaap Kwakman. En die zit hier dan weer samen met Mike Visser, als het goed is. En ik weet niet of er een live uitzending is van de wedstrijd Excelsior uit bij de LOVE. Wat denk jij?
1: Ja, het is een uitwedstrijd, dus dat betwijfel ik. Maar ja, het is wel natuurlijk een degradatiekraker. Een
0: cruciale wedstrijd, ja.
1: Dus eigenlijk zou alleen een kleine wel heen moeten.
0: Ja, vind ik ook. En Rotterdam is niet zo ver.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Dus dan zou dat een zondagmiddag hier bij de LOVE zijn. En de wedstrijd begint om 16:45. En dan volgens mij zou Robert Veerman om 16:00 al de nodige voorbereidingen treffen voor een topwedstrijdverslag. Maar goed, we weten niet of het zo gaat gebeuren. In ieder geval de laatste wedstrijd, dat zal hier een live kraker zijn bij de LOVE, Rob.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt hier, wordt hier even. Dan moeten wij hier ook natuurlijk naartoe. Want dan, stel dat ze het redden, dan, dan moeten we eventjes met een fles champagne.
1: Ja, dat kan zeker opengemaakt worden.
0: Maar als ze het niet redden, dan komen hier zwarte doeken voor het raam. Want dan gaat het toch helemaal.
1: Dan zitten ze in de play-offs, dus dan is er nog geen man overboord, hoor. Dan kunnen ze nog steeds in de finale van de play-offs 2 wedstrijden hebben ze dan. Dan kunnen ze ook nog handhaven.
0: Ja. Ik ben nooit zo positief. Wat dat betreft ben ik een beetje negatief, hoor. Want dan heb je het al wel zoveelste domper gehad. Van dat je dan weer de play-offs moet spelen. Dan is het een hele knappe toestand om de spelers toch weer te motiveren.
1: Het komt goed.
0: Het komt goed. Dan houden we dat wij van jou op aan. Oké, we gaan iedereen bedanken voor het luisteren naar Love Sport. Tot volgende week. En dan zeg even dag.
1: Dag.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Appma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Appma Schreursnotarissen. Kijk op appmaschreurs.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
5: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
4: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
6: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
4: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer nodigt inwoners uit om te reageren op plannen voor een nieuwe locatie voor de Wagenmakerschool op het sportpark, op de plek waar nu de judoclub staat. Het huidige judopand zou worden vervangen door een kindcentrum met een sportief profiel, waarin de judoclub een lesruimte terugkrijgt als huurder. De club staat niet onwelwillend tegenover het idee, mits het energiekostenbesparingen oplevert. Tot en met 17 mei staat de binnenstad van Purmerend in het teken van de jaarlijkse voorjaarskermis. Met circa 50 attracties, verspreid over de Koemarkt, Schapenmarkt, Bolwerk en omliggende straten, is het een van de grootste publieksactiviteiten van de regio, voor alle leeftijden. Voor doelman Keijne van Oevelen is het seizoen voor FC Volendam ten einde. Hij liep een enkel blessure op tijdens het duel tegen FC Heerenveen en viel na een uur spelen uit. Van Oevelen sluit naar verwachting aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode,

0: Manus Groot was lid van Knokploeg Waterland. Uit een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening in Waterland blijkt dat inwoners over het algemeen positief zijn. Vooral over de balie en bereikbaarheid van het gemeentehuis. Verbeterpunten liggen bij de telefonische en schriftelijke dienstverlening en de website. Met name wat betreft wachttijden, reactiesnelheid en vindbaarheid van informatie. De volledige resultaten zijn te bekijken op denkmee.waterland.nl. Liander voert tot 24 juni werkzaamheden uit aan het gasnet bij de Dr. M.L. Kingstraat en Assenburg in Landsmeer. Op werkdagen tussen 7 en 5 uur. Door tijdelijk eenrichtingsverkeer is OBS De Stap minder goed bereikbaar per auto. Het advies is om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het ultieme weekendgevoel beleef je hier bij de LOW.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam komen hulpverleners eind deze maand bijeen in het stadion van FC Volendam om ervaringen te delen en erkenning te vinden. Het initiatief komt van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld en treedt reacties van IC-verpleegkundigen tot politieagenten. Bij de brand in café Het Hemeltje op Oud en Nieuw, 2000 tot 2001, kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond. De gemeente heeft Civic Amsterdam samen met Level en Meedichtbij de opdracht gegeven voor de inrichting van De Toegang. Eén herkenbaar loket voor alle vragen over hulp en ondersteuning. Civic zoekt hiervoor nieuwe medewerkers, waaronder een jongerencoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en gezinscoach. Vacatures zijn te vinden via de Werken Bij-website van BA Groep.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest

0: is tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.